duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend zijn de files op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug, 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd.

0: Prix Radio. Varje op Vins op GrandPrixRadio.nl. Via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswad-Riesendam. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburgen en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten op onthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Wiesendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn twee rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. 30 minuten vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Race.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmaden. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum. Drie kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg, er zijn opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven, daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen, 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: This is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten op onthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur op onthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met haar drie kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met drie kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn nu vrij snel aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag. 10 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Zevenaar en Westervoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte, 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A7 Den Oever-Heerenveen bij Kormeerderzand.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier lang onderweg tussen Tiel West en Ochten. Het staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je bij de Zuurhofbrug een half uur tijdverlies. Er staat

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. Door een ongeluk is er 1 rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Avondspits is begonnen, een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamstede en Vrouwenpolder.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het regent hier en daar. Het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Kwartiervertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Op bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein 24

0: Radio-app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjallebert en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bosch en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij Knoopend Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen Knoopend Ewijk en Kuik, 15 kilometer file.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: This is Grand Prix.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek.
3: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. De vertraging is een kwartier. En bij de Zuurhofbrug, de N15, Maasvlakte richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Open.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulVanBergen.nl.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Dit is

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.